Môre môre Bongozi, ek was aan XKFM. Ja, joy te dame Maltin Edberg, dame wat jou toe ek met kakane toe e radio XKFM. Ek was aan, ja, joy te dame, kwa mink a Maltin Edberg.